0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones

0: komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Oro.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise, connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Loser next. Can you give me the fame? Can you tell me the game won't stop? When Hot Dance continues.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?
10: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
11: I only bring it close to my lips, yeah. I only bring it close to my lips.
10: Of je nou onderweg

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
2: Hot Dance Radio app.
1: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hoi, ik ben Marcel.

Elvin Harris en Jazzy Hoor je Satisfy. Die twee zijn deze zomer extra veel bij elkaar te vinden. Samen op Ibiza, waar ze heel veel muziek samen maken. Coldplay is onderweg en dit is Medusa. Mm-hmm.

hoorde je, daarvoor Coldplay, A Sky Full of Stars. Goedemorgen, dit is de ochtend op Hot Dance Radio. Je blijft maar doordansen, Martin Garrix komt eraan met Katharina. En dit zijn Disco Lines, No Broke Boys bij Hot Dance. Disco.

0: Vanaf 5 augustus staat hij 9 weken lang in High Ibiza. De woensdagavond neemt hij dan over. Jonas Blue hoort je bij Hot Dance. Girl, even reclamen. En daarna Crystal and Notion, The Days.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

voor 7 juli 2026. En even een leuk feitje voor bij de koffieautomaat zometeen. Vandaag in 1996 won Richard Krajicek de finale van Wimbledon. Als eerste Nederlander ooit. Dus zo zie je maar, als je iets echt wil hebben en je bent crazy for it, dan ga

En ik doe wel op Hot Dance Radio Happy Now. Een van die 83 miljoen gouden platen die hij in zijn pakhuis heeft hangen. Want Z doet het aardig. Alessio en Sasha daarvoor, Destiny. En dit is Kygo.

Pearl Dance Radio, come find me. We zitten midden in de clubzomer. Het zijn heerlijke temperaturen. Zometeen wordt het nog zonnig vandaag. Behalve in het noorden, daar kan nog een buikje vallen. En het wordt vandaag 22 tot 28 graden.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur.

De muziek waar zelfs je navigatiesysteem niet graag doorheen wil platen. Jaden Boys en David Guetta, Upside Down. Dit is de ochtend tot 12 uur. Mijn naam is Bert. Alok en Galie zijn dit. Dive Into Me bij Hot Dance.

Vanochtend nog op Ibiza te knallen. Experts only in Universe Ibiza. En vanavond, Canadese tijd, staat hij op Cowboys Music Festival in Calgary. John Summit hoort hij bij Hot Dance Radio. Where you are, the four lost frequencies. Love is the only thing. And dit is Fisher. And stay.

Dance Radio.

0: Iets dichterbij, binnen een minuut of twee hoor je Matt Sassari. En it feels so good.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Warme douche, de zon op je gezicht, schone lakens, een zachte trui, iemand die je door je haar strijkt, als je het nog hebt, hoofdmassage en in bed kruipen na een lange dag. Allemaal dingen waardoor jij je goed voelt. It feels so good, met So Sorry bij Hot Dance Radio. Zometeen Mac en Leo Sayer, Thunder in My Heart Again, maar eerst Haven. Dit is I Run bij Hot Dance.

Nieuwe muziek bij Old Dance Radio, Marshmallow Phoenix, over het kapot gaan en daarna weer opstaan en sterker terugkomen. Nou ja, een beetje zoals jouw maandag dus. Zometeen Wiz the MC, maar eerst de nieuwe van Sam.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Lekker. Nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl met 3 O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's.

Kygo en Lose Somebody. Het is de ochtend. Het is dinsdagochtend. Dinsdagochtend 10:15 betekent tijd voor een nieuwe Club Classic. En voor vandaag gaan we helemaal terug naar een tijd dat er nog geen YouTube was. Tenminste, in dit jaar, 2005, werd YouTube gelanceerd. Ja, hoe dat is afgelopen weten we inmiddels allemaal. In die tijd ook dikke clubknallers zoals deze. Gebouwd op een sample.

0: zegt tegen jezelf, I love life.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

Bowser Magnetic bij Hot Dance Radio. Elk jaar is ADE weer een feest van magie en elkaar weer zien. En dit jaar wordt ADE nog een klein beetje specialer. Ik mag er nog niet te veel over zeggen, maar misschien moet je woensdag 21 oktober alvast een beetje ruimte houden in de agenda.

0: de track mee gezien van hem, maar wat hij maakt is wel onwijs lekker. Mau P on again in de ochtend bij Old Dance Radio. Daarvoor Sony Fordeerne en Chris Del. Even boodschappen doen en daarna meer hits with a beat.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Dance Radio.
5: Ecco Boss. Ready to spread new vibes?
6: Spread them where?
5: Around the world.
6: Around the world?

Met Kay en Khalid, Nobody Make Me Feel. Dit is Hot Dance Radio. De ochtend zit er bijna op. Veel plezier vanmiddag met Brand in de middag. En daarna Ralf in de avond. En ik spreek je morgen weer om 8 uur.

0: dance.
1: These are next.
2: Save me tonight.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
0: Hey, let's talk about power hours.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.
8: Hey, dit is Daniel Moro hier. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
9: Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: dance.
1: These are next.
2: Upside down.
1: Continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Quiz are next. When Hot Dance continues. Into overdrive. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

Religion van haar nieuwe album. En een bijzonder samenwerken met Fateless, natuurlijk een klassieker welom. Van weleer. Altijd lastig als je die dan opnieuw moet uitbrengen. Moet zeggen, is eerlijk lekker gelukt. Keisha, zo meteen Hideaway. Ook Offenbach, Overdrive. Dit is Hot Dance Radio. Met nu Jonas Blue en What I Like About You. Oh.

0: iedere maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6. Het festival dat gaat hier gewoon door. 24 uur per dag. Scheelt je een hoop geld. Ik bedoel, tickets van het festival zijn inmiddels ook alweer 80, 90 euro.
1: Ja.
0: Klein tip, zaterdag en zondag, man, de line-up is groots op hotdanceradio.nl. Daar vind je de line-up en zie je dat het hier echt ieder weekend een en al feest is. Dus zorg dat je erbij bent. Ook in het weekend Hot Dance Radio, DAB+, en wereldwijd via de app. Download hem via hotdanceradio.nl. Nu!

0: De middagshow met de allermeeste muziek. Brand in de middag. Hot Dance Radio met zometeen Martin Garrix en John Martin. En Won't Let You Go binnen nu in Partelle.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

momenteel Jamaican Bam Bam. Dit is Hot Dance Radio. Welkom bij de middagshow met de allermeeste muziek. James Hype ga je zo meteen horen. De master achter de Wheels of Steel en Be Mine. En dit is Martin Garrix samen met John Martin. Hot

Als je als DJ een bepaald soundje weet te creëren, wat je dan wel de hele tijd kan blijven gebruiken in alle liedjes. En Zurb doet dat. Location hoor je met Dollar Sign en Wiz Khalifa. Hot Dance Radio. Wij staan te ontvangen via DAB Plus in Noord-Holland. Dat is digitale radio. Dat kan je via een digitale radio in je auto of misschien thuis kan je dat gewoon vinden. En via de app. Die app die kan je downloaden via hotdanceradio.nl. Daar kan je luisteren. En we hebben ook een editie. Mocht je dit jaar op vakantie gaan naar Ibiza, dan kun je ons ook luisteren op Ibiza. Dat is een andere editie. Dan vind je non-stop altijd de beste hits. Af en toe wat andere programma's. Dus mocht je daar zijn, en dat is natuurlijk lekker deze zomer, en je ligt op het strand, joh, zet ons aan en laat weten via de app dat je

Want je weet, het is altijd alles of niets bij mij. En daar heb ik het over all or nothing. Het is alles of niets. Je gaat er of voor 100% voor of je doet het gewoon lekker niet. Weet je wel, dat is een beetje wat het is. Of je verliest iets of je wint het helemaal. Dat is een beetje. Wordt laatste of je wordt eerste. Heart First. Lucas en Steve en ook Chesto met Don't Lose Your Head. En dan Head First. Ja, het is lastig. Dit is Chesto op Hotness Radio.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

Dance Radio. Nobody Makes Me Feel, Oscar, met op je radio. Welkom bij Hot Dance Radio. Station bij

0: Ik heb altijd zin om te jumpen. Niet dat ik een jumper was, maar je hebt toch die tijd gehad? Dan lijkt deze muziek een beetje op. Dat jump is achterwege gelaten, gelukkig. Thunder, Gabri Ponte. Hot Heads Radio brandt in de middag zo met de meeste muziek. Met Augury Guard en Adam Port binnen een uur partellen.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Dance Radio en I Run. Heaven. Ik ben helemaal geen renner. Ik weet niet of jij een renner bent. Mijn motoriek laat het ook niet toe. Ik kan dus ook niet echt rennen. Als ik dat doe voor een tram of een bus, los van dat ik buiten adem ben, is het ook zo dat het lukt mij gewoon niet. Ik heb ooit een keer geprobeerd om 5 kilometer te rennen. Dat is wel gelukt, maar vraag niet hoe. De vierdaagse, dat is niet aan mijn besteed. Ook lopen is eigenlijk een beetje lastig. Hey, van hoorde je. En dit is Matt Sansari. It feels so good. Samen met Sonique.

0: this.
1: These are next.
2: I said, ooh.
1: Continues.
2: Leads me back to you. Leads me back to you.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
8: You know you could wait until Friday. But why?
9: Why?
10: You are different.
8: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
11: Gonna be better now.
8: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro. Turn up the heat. Turn up.

vijf uur geweest. En de prachtige tunnel uit zijn af. Jack Style. Origineel DJ José. Zometeen als Frequencies en dit is Overmacht.

Radio Roses, St. John. Was in Spanje, daar was San Juan. Niet dat het ook iets met elkaar te maken heeft, maar moest daar opeens aan denken. De Spanjaarden vieren dat één keer per jaar op het strand. De bedoeling is dat om 12 uur, nou ja, voor 12 uur schrijf je wensen op een kaartje. Die wensen die gooi je in een open vuur. Beetje paasvuren, weet je wel dat idee? Daarna spring je over het vuur heen om dan vervolgens 7 keer met je rug tegen de golven in over de golven heen te klappen. Nou, dat is gelukt. Dat over dat vuur springen, dat hebben ze inmiddels achterwege gelaten. Het vuur was zo hoog, dat is onmogelijk om dat te doen. En misschien ook wel een beetje gevaarlijk. Maar het geeft dus heel veel geluk. Ik checkte mijn vriendenloterij en mijn staatsloterij. Wederom weer 0 keer gewonnen.

0: Radio. Zometeen another. Ook Chesto en Koffie. Komt eraan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

see you. Hot Dance Radio. Hoe drink jij je koffie? Ben je een cortadootje? Ik ben in Spanje geweest. Dat is lekker, man. Dat is een beetje een espressootje met een klein beetje melk. Wil je bijvoorbeeld een dubbele espresso? Ben ik ook dol op. Een Americano is niet aan mij besteed. Chesto met koffie wel.

Mark en Jasklin en Summer's Back. Nou, die is inderdaad terug. Deze week temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Dat is lekker, man. Summer's de klanken van Frank Rizzardo.

Afgelopen weekend was hij een van de hoofdacts tijdens het entertainmentprogramma, tijdens de race in Silverstone. David Guetta, Sia en Beautiful People. Mooie samenwerking met die twee. En dit is John Summit en Juliet Church, Shed

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: and Crystal.
1: On DAB Plus for North Olam at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Dior hoorde je op de dinsdagavond op Hot Dance Radio. Goedenavond. Hey, het is de avondshow met Ralf. Dat ben ik dus. En ik heb een berg platen voor je meegenomen. Daar kom je die dinsdagavond wel mee door. Wat dacht je van Afrojack en Amel? Rivers. Kygo met Khalid en Griffin. Save My Love komt er ook aan zometeen. Maar eerst gaan we naar Sam Veld en Jonas Blue. Die hebben iets tragisch meegemaakt. Oh, ze vertellen er alles over. In Crying on the Dance Floor.

Whatever turns you on. Duidelijk. Hot End Radio op de dinsdag. Goedenavond. Hoop samenwerking, hè? Axwell en Bon is een samenwerking. En je ziet ook dat mensen van buiten de dancemuziek meer en meer gaan samenwerken met EDM-artiesten. J-Lo bijvoorbeeld met David Guetta recent is een goed voorbeeld. Florence and the Machine deed wat dingen. En ook deze man. Ik heb het over Chris Martin, de zanger van Coldplay. Ook die hoor je meer en meer in elektronische muziek. En dit was een voorproefje ervan in 2017, samen met de Chainsmokers.

0: Medusa en Becky Hill about Dance Radio Lose Control. Zometeen hier Harvey Bloomler en Georgie Smith. Maar die ken je waarschijnlijk onder een andere naam.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

en Georgie Smith. Eigenlijk kennen we die vooral als Fraspa. Je hoort ze hier samen met Clooney, Free Your Mind. Uit Engeland komen ze, uit Leeds. En ze kennen elkaar al een tijdje. Als kind werden ze vrienden. Ze gingen experimenteren met muziek. Maar niet echt de EDM kant die je nu hoort. Nee, het begon met dubstep. Zeker Bloemler, Harvey Bloemler. En die Georgie, die was dan vooral weer into de gitaren. Metal, jazz, later wat hiphop. En toen ze dus muziek begonnen te produceren, was het ook vooral die jazz-inspired hiphop. Het eerste genre waar ze echt mee aan de slag gingen. En toen kwamen ze elkaar een beetje tegen. Een gezamenlijke interesse in dancemuziek. En dus begonnen ze in 2013 dingen te produceren. Deep house vooral. Maar ze stopten toen ze, zoals ze zelf zeiden, fell out of love with the sound. Hebben een aantal samenwerkingen gedaan. Waaronder dus deze met Clooney. Grote hit deze zomer. En zijn vooral geïnfluenced, zo zeggen ze zelf, door de Chemical Brothers en Daft Punk. En dat hoor je terug. Fijne plaat. Grote zomerhit. Free Your Mind op Hot Dance Radio Audios. Over zomerhitjes gesproken. De volgende man, die kan er ook wat van. James Hype. Een van de grootste namen op dit moment. Serotonin.

Billy Gillis en Hannibalian. DNA op Audience Radio. Daarvoor Gabri Pons en Debbie DJ. We Could Be Together. Meer hits zometeen van Topic en Becky G. Naar David Guetta en Akon nu. Goed advies.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
9: Turn up the heat. Turn up the

Pedro Legrand. Een van de zomerhits van 2026. One, two, step, hoor je op Hot Dance Radio. Het is de avondshow. Goedenavond. Ah, oké. Okay. Zometeen Fisher met Tones and I. Favor komt eraan. En ook Bless and Baby Close met Kisses is onderweg. Maar eerst Tiësto. Die is de hele nacht bezig. All-nighter nu.

samen met Ines, Crystallize, daarvoor Bless en Baby Close, Kisses. Vorige week werden de eerste namen gedropt voor het Amsterdam Dance Event. Dit najaar weer in Amsterdam natuurlijk de hele week lang alles wat met EDM te maken heeft. En er zitten best wat leuke namen tussen. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd of Bless en Baby Close of John

zou ik even moeten checken. Gaan we nog wel even nakijken. Maar wat misschien minstens zo belangrijk is, ook Hot Dance Radio is weer bij het Amsterdam Dance Event. Wij zijn er die hele week. Samen met Club Panama weer krijg je alles mee wat er op ADE gebeurt. Wil je nou op de hoogte blijven van wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen en waar we dat gaan doen? Dan check je onze socials of gewoon hotdanceradio.nl. Joe Corey en Tom Grennan ga ik voor je draaien. Zometeen Lionheart naar Alesso en Sasha. Dit is Destiny. Yeah.

0: Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight. Zometeen op Botdance Radio, een plaat waarvan ik persoonlijk nogal ondersteboven ben.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

James Hype, Mickey Della Rosa, Ferrari op Hot Dance Radio in de avondshow met Jamie Jones, daarvoor in Camden Cox, State of Mind. Vanavond vanaf 10 uur op Hot Dance Radio, Paul Oakenfold, ook zin in. Eerst Offenbach nu. Dit is Be Mine.

kreeg later mijn kop. Omdat ik deze groep afkondigde als The Lost Frequencies. En dat is niet. Nee, het is gewoon Lost Frequencies. En ze zijn ook niet met meer. Hij is gewoon in zijn eentje. Helemaal alleen. Uit België. Love is the only thing op Hot End Radio. A Topic en A7S daarvoor. Ken Craft 400. We gaan richting 8 uur. Maar niet voordat we nog een paar klappers gedraaid hebben. Hannah Lang en Roro. Good Love komt eraan. Naar Kygo en One Republic. Chasing Paradise.

0: with a beat.
1: Atens Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
1: Turn up the heat.

Adam Port and Me, Boys Noise, Pinsen en Keine Muziek. Zoveel, I Lose My Mind. Crazy for It op Hot Dance Radio. Goedenavond, 8 uur geweest. Hot Dance Radio hier met Sam Veld en Rosalind.

Ik was dus een weekje of 2,5 geleden op Pinkpop. Dan krijg je zo'n hoedje, zo'n mooie oranje dingetje. Dat is een bucket hat. Ik weet dat de collega Stefan, die was naar Rock Werchter afgelopen weekend. Die zag ik ook met zo'n ding rondlopen. Maar dan de Belgische versie. En toen dacht ik, ja, de bucket hats, hebben die niet ooit een liedje gemaakt? En iedereen dacht altijd dat dat liedje These Sounds Fall Into My Mind of zo heette. Dat is niet. Het liedje heet gewoon The Bomb. En dit was de nieuwe uitvoering ervan. Ja, gewoon simpelweg van A-Log en Ella Eyre. Deep Down. Dat The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind. Dat was wel de subtitel. Uit 1995. Nou, dit is dan de nieuwe versie. Wil je een keer die oude versie horen? Dan check je de Hot Dance Anthems. Elke zondag vanaf 7 uur op Hot Dance Radio hoor je daar de allerbeste dance classics uit de 90's en de zero's. En dan zouden die bucketheads best eens tussen kunnen zitten als je een keertje niet oplet. Dit is de versie van A-Log en Ella Eyre. Daarvoor trouwens nog Jack Jones en Mac. Where Did You Go? John Summit komt eraan zometeen met zijn Deep End. En ook Rehab en Mufasa en Rani zijn onderweg naar Martin Garrix en La.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do. Het is Hot Dance Radio met de avondshow. En ik heb weer een zomerritje voor je klaarstaan hoor, zometeen.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Jamaican, bam, bam. Ja, oké. Okay. Ik drukte op een knopje. Was de verkeerde. Dit is de goede. Ja, die moest ik hebben. Hè? Toestanden, moeilijke knopjes allemaal hier in de Hot Dance Radio Studio. Ik ging vertellen dat ik een liedje ga draaien wat voor de moderne generatie, de jeugd, eerder associaties oproept met Roxy Dekker. Ja, die heeft een hitje, Satisfyer. Calvin Harris en Jazzy dachten na, weet je, op dat succes van Roxy Dekker kunnen wij meeliften. Gaan we doen. Nou, hier zou je ze hebben. Calvin Harris en Jazzy dus, Satisfyer.

Nate Smith knallen uit je speakers op de dinsdagavond. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ben je nog aan het eten? Zit je lekker op de bank? Hang je in de sportschool? Ben je huiswerk aan het maken? Ben je nog aan het werken? Het maakt niet uit. Wij hebben de soundtrack voor jouw avond. I like it! Ik had het net over die Buckethead en de Bump. En dat we nu misschien wel eens draaien op zondagavond. Toen dacht ik, oh, we gaan gewoon een 90s classic draaien. Waarom ook niet? We gaan terug naar het jaar 1997. Ik weet het nog als de dag van toen. Living Joy is dit!

0: Dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

morgenochtend. Geen probleem. Laten we je lekker liggen. Wil je nou wel wakker gemaakt worden, dan hebben wij nog een alternatief. In de versie van Bert Wolters. Ja, die is er morgenochtend om jou vakkundig je nest uit te rammen. Doen we gewoon voor je hier op Hot Dance Radio. Een stukje service naar de luisteraars toe. Net zoals deze.

0: Major Lazer en Mo...
1: Do!
0: Nee, Mo Lean On op Hot Dance Radio. Daarvoor Medusa en Mo Republic en Fire. Nu de Swedish House Mafia hier in Connie Constant. Heaven Takes You Home. En in de wachtrij alvast Adam Port. Die komt er zo meteen aan. Be The One.

0: uit Brazilië.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

uit Brazilië dus, samen met Khalid, in het geval Dive Into Me. Producers, DJ's van over de hele wereld op Hot Dance Radio. De meest gedraaide hier volgens mij David Guetta. Niet echt Nederlands, maar er komt ook een hoop goede dance muziek uit Nederland. Nick Leonardus van de Wall bijvoorbeeld. De meeste van jullie weten het wel, ik heb het over Afrojack. Komt uit Nederland, is al sinds pak een beetje 2007 bezig met zijn Wall Recordings, zijn eigen recordlabel. En zijn eerste echte eigen album kwam pas uit in 2014. En ook hij doet het goed, onder andere samen met David Guetta. En in dit geval Sia, die mag een stukje vocalen doen op de plaat die we nu gaan draaien op Hot Dance Radio. Away.

What a Life. Nou, het mag duidelijk zijn dat dat de titel van deze plaat was. Fisher en Florence Amman. Ik kon niet eens bij mijn woorden, jongen. Ik ben een beetje starstruck, want zometeen hier op Hot Dance Radio Paul Oakenfold. Ik ben dus het voorprogramma van Paul Oakenfold. Planet Perfecto, hoor je zometeen. Wat er nog meer?

Shimza met Arco en Kazengo, Fire Fire Robot Dance Radio. Daarvoor Sunny Vodera en Libianca, Let Me Be In Your Arms. En ook The Kings of Tomorrow hoorde je nog met Julie McKnight, Finally. Hé, bijna 10 uur, finally. Paul Okervold zo meteen met zijn Planet Perfecto Robot Dance Radio na MK en Crystal. Dit is Dior.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: What's up everyone, this is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance Radio.
6: Music transmission matrix online.
7: Transportation portal initiated. Transfer to Planet Perfecto begins in 15 seconds.
8: Systems on.

0: Vault returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hoi, ik ben Marcel.

0: Radio.
1: Under one roof.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: You know, you could wait until Friday. But why?
8: Why?
9: You are different.
7: Thursdays. 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Purple Disco.
6: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

0: Voor horror-op-maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: These are next.
1: In the darkest night, when the hopes are low and the fear is high, there's more to light.
0: When Hot Dance continues.
2: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Lekker. Nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl. Met drie O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl. MOOOVE.nl.
8: Met drie O's.
9: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Turn up the heat.